0: aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
2: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
2: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
2: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
2: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
2: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
2: Goedendag.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
9: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
10: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
11: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
5: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
12: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
14: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
13: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
14: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
13: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
14: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
13: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
14: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
13: Hoeveel mensen bereiken jullie?
14: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
13: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
14: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
19: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
13: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
19: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
13: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
19: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
13: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
19: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse regionieuws en een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
21: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
22: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
23: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
24: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
13: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
24: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
13: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
24: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
13: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
13: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
25: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
13: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
25: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
13: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
24: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
13: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
24: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
13: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
24: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
13: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
24: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
13: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
10: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Stende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
11: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
14: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
13: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
14: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
13: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
14: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Amsteeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De vijf personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
13: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
13: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst en hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
25: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
11: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
19: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
19: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
19: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
19: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
19: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
19: Goedendag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
5: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
13: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
5: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
13: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
5: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
13: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
5: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
13: Hoeveel mensen bereiken jullie?
5: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
13: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
5: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
6: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oh, dat is nog de Lucillus. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
8: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
9: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar een
3: een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
9: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
16: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
13: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
16: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
13: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
16: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
13: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
16: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
14: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners.

0: Starten juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
0: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
0: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
5: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hé. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hé. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde. Bluf mij fik van Mathilde, dat is een slogan. Hè.

0: Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook bloed mij vingen van de minne.
1: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
2: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1 uur of 5.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Karduinplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Dreurda.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
6: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
12: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
13: Merci Hannes supporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
1: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
14: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
14: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
14: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Noordzee Regionieuws.
4: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
20: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
4: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
20: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
4: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
20: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
4: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
20: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
4: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
20: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
4: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
20: Goedendag.
15: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee Regionieuws.
4: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
18: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
21: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
22: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
21: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
23: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
7: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
23: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
23: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
7: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
23: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
7: Hoeveel mensen bereiken jullie?
23: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
0: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
23: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
15: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
6: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Mariakerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
26: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
0: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
26: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
26: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
26: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
12: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
12: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
0: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
12: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
13: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
14: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
16: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
19: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
19: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
28: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
27: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
28: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
27: Vanaf wanneer gaat dat in?
28: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
30: Ik ben Eddy Grison.
31: Ik ben Nina Batti.
32: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
33: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
19: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
27: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
27: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
19: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
7: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
8: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
9: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
27: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
18: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
27: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
18: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
27: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
18: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
27: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
18: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
19: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
19: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tastou in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Dina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
33: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
27: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
10: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
27: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
10: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
27: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
10: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
19: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
19: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
19: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
14: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
15: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
16: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
19: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
16: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken, van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
19: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
16: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
19: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
16: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
19: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
16: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
19: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
16: Goedendag.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
19: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
6: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
27: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
27: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
19: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
33: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
24: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
27: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
24: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
27: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
24: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
27: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
24: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
27: Hoeveel mensen bereiken jullie?
24: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
27: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
24: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
19: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
19: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele

0: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten op 1.1, gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
0: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
5: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
6: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
7: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
9: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs.

0: en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak, de recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
0: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
0: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
8: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
11: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tastu in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
6: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
6: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
6: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
6: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
4: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
5: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
6: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
8: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite. eerste van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
8: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
8: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: En info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
9: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst en hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort manifesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifesta. Jan, wat is manifesta precies?
14: Manifesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
7: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
14: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hasan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
15: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
14: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
15: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
14: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruimte te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
15: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
14: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
15: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
14: Goedendag.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
18: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
17: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
18: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
17: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
18: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunic Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
17: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
18: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
17: Hoeveel mensen bereiken jullie?
18: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten en we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende en dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
17: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
18: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
15: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Op bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
20: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
21: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
15: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
15: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
22: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
17: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
22: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
17: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
22: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
17: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
22: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
15: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
15: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
24: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
17: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
24: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
17: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
24: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
15: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
25: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
26: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder en zo'n Spiljaard.
27: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn. Dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
6: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig, Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
17: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
6: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaad geld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
17: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
6: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
10: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
11: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
12: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 20:15 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
13: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
13: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
13: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
13: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Amsteeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
19: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
19: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
19: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
15: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
15: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
15: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
15: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vooruit te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
15: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
15: Goedendag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
21: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
22: Iedereen voelt zo, ja, de

0: recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
5: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
4: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
5: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
5: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
4: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
5: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
4: Hoeveel mensen bereiken jullie?
5: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
4: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
5: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
10: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel

0: mogelijke cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
4: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
5: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen trainen met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor onderwijs. Christophe Gesquerre, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
7: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
6: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
7: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
6: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
7: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
6: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
7: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenberge wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxim Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
7: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
4: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
9: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
11: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
11: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
12: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
7: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
10: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
7: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Maar we hebben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
10: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
7: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
10: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
7: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
14: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
14: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
14: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
4: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
17: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Taille.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
18: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
18: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
18: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
18: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
18: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
18: Goedendag.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Brataneus.
21: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
12: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
15: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
21: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
22: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
23: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
10: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
23: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
10: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
23: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
10: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
23: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
10: Hoeveel mensen bereiken jullie?
23: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
10: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
23: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hellemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
26: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
26: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
26: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
10: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
26: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
9: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
24: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
4: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
5: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
6: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
9: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
8: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
9: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
8: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
9: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
11: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
11: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
11: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
10: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
16: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
16: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hé. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
10: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
17: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
18: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
19: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
20: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuw

0: van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
0: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Jook Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
7: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
7: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
7: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Noordzee regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
7: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
7: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
7: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. In elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen.

0: Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
9: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
8: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
9: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
8: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
9: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
8: Hoeveel mensen bereiken jullie?
9: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
8: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
9: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
7: Noordzee regionieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenberge wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 17:15 en 8:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
2: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de Sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
2: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
2: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
11: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
12: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Taille.
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
14: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
8: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
14: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
8: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
14: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
20: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
20: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
20: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
22: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
23: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
24: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
25: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
25: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Glenn Dangro.
27: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Antri Dumaré.
29: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
14: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:30.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
14: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
14: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
14: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: En info aan de kust.
6: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
1: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
4: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Enserhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
5: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
9: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier
7: bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
10: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
10: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
8: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
10: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
9: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
9: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
9: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
9: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
9: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
9: Goedendag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
4: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
3: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
4: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
4: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
3: Hoeveel mensen bereiken jullie?
4: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
3: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
4: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
6: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
7: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling, vervolmaken.
8: Want met Vredestadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
11: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
11: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
11: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu nu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
11: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
9: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
16: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
17: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
18: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
19: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
20: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
21: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
21: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
21: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
17: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
17: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het hols van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
17: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonmending. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
4: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen. Maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
5: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
3: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
2: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
3: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
3: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
2: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
3: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Regionieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
4: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
5: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
9: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
5: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
9: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken, van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
5: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
9: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
5: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
9: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik kijk een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
5: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
9: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
5: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
9: Goedendag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
11: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
12: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
5: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de Ilka 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
15: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
14: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
15: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
14: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
15: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
14: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
15: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
14: Hoeveel mensen bereiken jullie?
15: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
14: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
15: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
5: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
19: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
14: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
19: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
14: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
19: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
5: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
21: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
22: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
23: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
24: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
14: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
24: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
14: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
24: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
14: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
24: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
5: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
7: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De vijf personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
10: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
11: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
12: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
14: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
13: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
14: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
13: Vanaf wanneer gaat dat in?
14: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De vijf personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
13: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
13: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemeesch.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
7: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
13: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
7: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
13: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
7: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
13: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
7: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 17:15 en 20:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
20: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
13: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
20: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
13: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
20: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voordoen op het vlak van reiniging.
21: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
22: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
23: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
2: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
2: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken, van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
2: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
2: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruimte te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
2: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
2: Goedendag.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
13: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
13: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
10: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
11: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
12: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
16: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
14: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
16: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
14: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
16: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
14: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
16: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
14: Hoeveel mensen bereiken jullie?
16: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten en we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende en dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
14: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
16: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor onderwijs Christophe Geskeire. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
20: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
14: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
20: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
14: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
20: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
14: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
20: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Geskeire.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
18: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
21: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
22: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
3: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
3: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
2: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
3: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
5: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
5: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst en hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
10: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen.

0: gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
0: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben. Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
5: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
5: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
5: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
5: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
7: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
8: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
10: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
10: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
4: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
10: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer een 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
17: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
18: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington Renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
19: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington Renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
19: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken, van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
19: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
19: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
19: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
19: Goedendag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
7: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
4: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
7: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
7: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
4: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
7: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
4: Hoeveel mensen bereiken jullie?
7: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
4: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
7: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Wel, we gaan heel veel acties doen omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
2: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
5: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
23: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
21: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
23: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
21: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
23: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
21: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
23: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
21: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
21: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
8: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
24: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
21: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
24: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
21: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
24: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tastou in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
6: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
7: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
10: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
10: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
10: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
10: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
8: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
16: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
17: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
18: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kurzaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
19: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
20: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
20: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 80ers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
20: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
8: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
1: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
8: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
1: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
8: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
1: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
8: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
1: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
8: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
1: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
8: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
1: Goedendag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonmending. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
5: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
22: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een detailjaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:15 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
7: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
3: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
7: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
7: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel

0: willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
0: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs Miras.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hallo, I'm Dario Durja.
8: Ik ben Frank Jongbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee

0: of 3-4 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
4: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
4: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
6: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
7: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
8: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
11: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
11: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
17: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
17: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
17: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
18: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Als er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
19: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
15: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
15: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
15: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Dina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
23: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
23: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
23: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
5: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
7: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
20: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
20: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
20: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
20: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruimte te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
20: De toegangsprijs voor een dag is 24 euro. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
20: Goedendag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
17: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
17: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
17: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Filip Monsenweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
24: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
10: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
24: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
10: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
24: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
10: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
24: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
10: Hoeveel mensen bereiken jullie?
24: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
10: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
24: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
6: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
12: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
12: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
12: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
10: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
12: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
15: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
16: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
18: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
19: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
10: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
19: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
10: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
19: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
26: Ik ben Stefan Tange
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
17: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
17: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
17: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
15: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
22: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
23: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
25: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
25: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terecht. aandacht komt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraeten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
7: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
7: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
7: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
7: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
10: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
11: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
12: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
13: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
12: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
13: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
12: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
13: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden.

0: leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
0: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
0: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort manifesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifesta. Jan, wat is manifesta precies?
9: Manifesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
2: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
9: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
2: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
9: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
2: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
9: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruimte te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
2: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
9: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
2: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
9: Goedendag.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50.

0: in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tastou in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
6: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
5: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
6: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
6: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
5: Hoeveel mensen bereiken jullie?
6: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
5: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
6: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
8: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
9: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
10: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Noordzee Regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
13: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
5: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
13: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
5: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
13: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
5: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
13: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
11: Noordzee Regionieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
18: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
19: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
11: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
21: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
21: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
5: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
21: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
26: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
26: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
26: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
6: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
7: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
5: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Uh,
21: kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Krombee, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
9: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
23: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
23: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
23: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré Sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
11: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
11: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
11: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
11: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
11: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
11: Goedendag.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
13: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
16: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
18: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
19: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
5: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
19: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
19: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
19: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
5: Hoeveel mensen bereiken jullie?
19: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
5: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
19: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
24: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
24: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
24: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
25: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
26: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
13: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
27: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
5: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
27: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
27: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
27: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
17: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
8: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
17: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
8: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
17: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
4: Zeilverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
10: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
11: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
7: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
24: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
24: Absoluut.

0: het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Maar dat ben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 6:15 en

0: Kwart over acht brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er 8 euro, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré Sommelier vindt plaats vanavond om 6 uur bij Revan op de Torghoutsensteenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten 12,5 euro. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
5: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
4: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
6: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
9: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
2: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
9: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
2: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
9: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
2: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
9: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
2: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
9: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
2: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
9: Goedendag.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
15: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
16: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
17: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
18: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First, it's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here, and for sure, from time to time, definitely, I will come.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
20: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
19: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
20: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
19: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
20: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
19: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
20: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
19: Hoeveel mensen bereiken jullie?
20: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
19: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
20: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
7: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
7: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
7: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
7: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
4: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandelingen, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
9: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
11: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
10: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
11: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
10: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
11: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
12: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Dirda.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Vanavond om 17:15 en 8:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
10: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
10: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
11: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
10: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
11: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
19: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren, om dat op een deftige manier te doen.
20: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
21: We staan hier in de Nieuwe Stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Taille.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
5: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
5: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
5: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Michael van Nie.
24: Hallo, ik ben Louise Carton.
25: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
12: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, nee, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
7: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
9: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
13: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
13: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
13: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
13: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruimte te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
13: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
13: Goedendag.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
6: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
1: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
6: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
6: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
6: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
6: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
9: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
10: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
12: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
11: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
12: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
11: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
12: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
11: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
12: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van

0: Speelt zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
0: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
10: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
10: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
10: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
9: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren.

0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
5: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
7: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
8: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
9: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1 uur of 5.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Karduinplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
11: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
11: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
16: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters- en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
17: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
18: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
19: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
20: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
20: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
4: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
20: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
26: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
26: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
26: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
26: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te verruimd te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
26: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
26: Goedendag.
25: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
28: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls & Glory.
29: We kunnen absoluut
1: groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
5: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
9: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
8: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
9: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
8: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
9: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
8: Hoeveel mensen bereiken jullie?
9: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
8: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
9: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
8: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
6: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis.
0: De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
11: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
11: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
11: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
16: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
16: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
16: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
16: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenberge wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er 8 euro, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré sommelier vindt plaats vanavond om 6 uur bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten 12,5 euro. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
4: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
4: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
6: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat TAS blijft.
7: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
8: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Durda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
16: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En In elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
12: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
17: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
18: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
19: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
10: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
10: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
10: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Krombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijen.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
25: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
25: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
25: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Breden. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
5: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
6: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
7: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
8: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
8: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
8: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
8: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik moet een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
8: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
8: Goedendag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
11: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers...

0: in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Minne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
10: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
9: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
10: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
9: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
10: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
9: Hoeveel mensen bereiken jullie?
10: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
9: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
10: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
6: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
7: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
8: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
11: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
11: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
11: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
16: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
18: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
19: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
20: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
20: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
20: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
7: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
7: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
7: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
7: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
10: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
11: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:15 en elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
12: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
13: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
12: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
13: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 80ers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
12: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
13: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
12: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
12: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataners.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
19: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
19: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
19: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
19: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
19: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
19: Goedendag.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
4: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
3: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
4: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
4: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
3: Hoeveel mensen bereiken jullie?
4: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
3: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
4: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
6: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
7: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
8: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
11: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
11: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
11: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu nu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
11: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
9: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
9: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
16: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
14: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
17: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
18: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lig van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
5: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
5: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
5: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenberge wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder.
23: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
25: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
25: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
9: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Taille.
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En ze heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
4: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
6: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
7: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
21: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
21: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
21: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
21: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
9: John Krombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.

0: De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
0: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de klisse.

0: Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
3: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
2: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
3: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
2: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
3: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
2: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
3: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
2: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
3: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
2: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
3: Goedendag.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
6: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
7: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
8: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
11: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
10: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
11: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
10: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
11: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
10: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
11: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
10: Hoeveel mensen bereiken jullie?
11: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
10: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
11: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
10: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
6: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
16: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
17: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
6: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
18: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
18: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
18: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
10: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
18: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
8: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
8: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
7: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
8: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De vijf personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
10: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
11: Theo is gehuisvest in Kuistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
12: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
13: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
13: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
13: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Noordzee Regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
20: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
20: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
20: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
20: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
22: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
22: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
22: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
24: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
25: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
26: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
3: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
3: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken, van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
3: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
3: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
3: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
3: Goedendag.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
7: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
7: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
7: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
11: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
12: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
13: Het blijkt dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
14: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
9: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
14: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
14: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
9: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
14: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen nieuwkomers die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
9: Hoeveel mensen bereiken jullie?
14: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaren een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
9: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
14: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
17: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gael Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
19: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
9: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
19: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
9: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
19: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
9: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
19: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
17: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
16: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
20: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
21: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
22: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
15: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
22: permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaad geld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
9: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
22: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
5: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.

0: Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
8: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
8: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Dit is
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koning in Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur de try-out Ken Je Kien van Kien de Schoenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50.

0: Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
6: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
7: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
9: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
9: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
9: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De vijf personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
16: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
5: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
17: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
17: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodrome.
17: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
17: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik kijk een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
17: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
17: Goedendag.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
20: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
3: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
20: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
20: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
20: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
3: Hoeveel mensen bereiken jullie?
20: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
3: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
20: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
4: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
21: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
22: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
23: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
24: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
0: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
24: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
24: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
24: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
12: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
12: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
12: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnement en boekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
13: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
13: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
13: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
16: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
25: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
26: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
27: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
4: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
12: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1 uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
12: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
12: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
12: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
6: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
14: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
19: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
20: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
21: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
21: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
21: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Regionieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
15: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
15: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
15: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
15: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik kijk een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
15: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
15: Goedendag.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
4: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
16: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
22: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
23: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
3: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
23: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
23: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
23: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
3: Hoeveel mensen bereiken jullie?
23: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaren een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
3: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
23: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Sruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
7: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
12: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs. Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
8: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
8: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
8: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
8: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
6: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutsensteenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
3: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
3: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
2: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
3: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
5: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
6: Nu, voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
7: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
10: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
10: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regionieuws.
8: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
17: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
18: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
3: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
2: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
3: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
3: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
2: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
3: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
8: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
8: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Maaike van Nie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
21: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
21: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minute een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
21: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
8: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
8: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
13: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
22: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 's Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier.
5: De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
6: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
2: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
6: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
2: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
6: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
2: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
6: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
2: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
6: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
2: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
6: Goedendag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond.
7: Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
23: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
24: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
26: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
26: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
26: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
2: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
26: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
2: Hoeveel mensen bereiken jullie?
26: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
2: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
26: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
7: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs. Christophe Geskeire, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Geskeire.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
6: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
7: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
8: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
11: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
11: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
11: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
16: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding, wat ik u zal. In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oosterren heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
14: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
17: En dat is heel de zomer lang gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
18: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
19: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
19: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Regionieuws.
9: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
24: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
24: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Maar we hebben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
24: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
24: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
3: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
9: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Taille.
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
4: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwam ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
5: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
9: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
16: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat...

0: bij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
2: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
2: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
2: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
2: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
2: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
2: Goedendag.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Gien de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revon op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
6: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
5: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
6: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor

0: Anderstaligen, een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
0: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
0: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
0: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
0: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
4: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
5: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
6: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
4: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
9: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
9: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
9: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
10: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
9: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Ie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
11: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
12: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
15: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
16: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
10: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
16: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
10: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
16: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
18: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
18: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
18: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
19: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
22: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
23: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
0: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
10: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
0: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
10: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
0: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
10: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
19: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
19: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
5: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
19: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
25: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
25: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
25: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
19: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
19: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasja Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat het door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
4: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
4: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
4: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
4: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
4: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
4: Goedendag.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
12: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
15: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
16: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis.
19: De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
0: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
10: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
0: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
10: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
0: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
10: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
0: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
10: Hoeveel mensen bereiken jullie?
0: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
10: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
0: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
19: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
19: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
19: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
17: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
5: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
6: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
18: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
18: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
18: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
10: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
18: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
19: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenberge wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monsenweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Philippe Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
10: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
10: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
14: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
10: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
14: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
24: Bedankt voor de duiding, Philippe Roland.
9: Nieuws en info aan de kust.
24: Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
24: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
4: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
11: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
12: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
26: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
26: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
26: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar

0: dat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of elf.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
0: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
0: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Sparré Sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
5: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij

0: voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
0: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
0: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
4: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
5: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
6: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
7: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
9: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
7: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
9: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
7: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
16: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
17: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
18: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
19: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
9: Daardoor kan de molen opnieuw draaien.
19: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
9: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
19: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
9: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
19: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
9: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
19: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
9: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
19: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemeesch.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
22: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1... die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
9: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
22: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
9: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
22: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
9: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
22: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
3: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
4: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
18: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, Het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
14: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
14: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De vijf personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
9: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terecht. terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Regionieuws.
10: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tastou in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Nieuws en info.
8: Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee. Dagklapper.
15: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soiree sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de try-out Ken Je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
23: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
9: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
23: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
9: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
23: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
9: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
23: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
10: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is?
16: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
17: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonmending. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
19: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
9: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
19: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
9: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
19: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
10: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Nina Batti.
24: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
10: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
27: Hier in de site bij het AZ Oostende.
18: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
28: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
7: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
9: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
7: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
9: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
7: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
10: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
6: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
9: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
6: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
9: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
6: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
9: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
6: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
9: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
6: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
9: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
6: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
10: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
15: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
16: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
17: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
18: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostense muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
21: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1. Die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
9: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
21: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
9: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
21: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
9: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
21: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
15: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
11: Noordzee Regio Nieuws.
10: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
10: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
2: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van Kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
2: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
2: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
2: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
10: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat dus uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel

0: kregen van de inwoners.
1: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
1: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
4: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
5: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
6: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
10: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:50.
0: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
10: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams

0: inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
0: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
8: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
9: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
10: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
11: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
14: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
14: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
14: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleu, bedankt.
3: Regionieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
16: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
17: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
7: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
7: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 14:00 tot 17:00. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
7: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
7: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
7: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
7: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio
13: Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
8: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaré.
21: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
22: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
22: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
22: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
22: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
13: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
8: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
8: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
8: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
8: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
20: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
16: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
5: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
8: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters- en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want de Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
16: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
10: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
11: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
11: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
7: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
7: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
7: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
15: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
17: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
23: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
14: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
14: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
14: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleu, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De vijf personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
11: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
11: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu nu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
11: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
13: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
14: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
15: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Taille.
16: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
2: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
2: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
2: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
2: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe

0: sociale gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
4: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
5: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
6: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
9: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
9: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
10: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een

0: fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of elf.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
0: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
0: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Krombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
4: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
5: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
6: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
8: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
8: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
8: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De vijf personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
9: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
2: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
2: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
2: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
11: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquerre, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
11: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
11: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu nu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
11: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijen.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder.
16: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
18: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
11: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
18: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
11: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
18: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. In elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
15: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
18: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
11: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
18: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
11: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
18: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
11: En wat is die mooie prijs?
18: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
11: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
18: Het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
11: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
18: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
19: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
11: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
19: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
11: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
21: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
22: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke 3e woensdag van de maand.
23: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest, 's avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:15 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. de geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15 bij Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters- en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
5: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
6: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
7: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
14: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters- en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
16: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud VG, periode 1907-1981.
17: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
18: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
11: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
11: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
11: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
11: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor Café Bezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
14: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat Café Bezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan

0: 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
1: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
4: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
5: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
8: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
8: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk

0: met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
5: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
5: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
9: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
11: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. alles dat we snel kunnen doen. En dat betekent morgen gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag. Maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
11: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
14: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
15: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
16: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
17: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor Sociale Zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
17: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
17: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
17: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
17: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
19: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
20: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
21: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
22: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
2: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
13: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
15: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
5: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
5: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
5: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
5: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
5: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
5: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
23: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
23: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
23: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
23: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
17: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
7: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
8: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
9: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
22: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
22: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
22: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
22: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
22: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
24: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
24: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
24: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
25: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
25: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
25: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
0: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
25: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
12: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
18: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten, voor Oostende en de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
17: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
19: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
19: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
0: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
19: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
22: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
23: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
26: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
27: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
17: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
17: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
0: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
17: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee breken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
0: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
17: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
6: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
0: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
6: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
6: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
6: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
6: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
6: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
17: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
26: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
7: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
8: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
0: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
8: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
8: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
8: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op

0: 20 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
7: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
7: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
7: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
7: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
7: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
7: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme

0: systemen zijn overgeslagen, de slimme ledverlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
0: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien ze heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
4: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
5: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
6: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
10: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1 uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
10: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
10: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
10: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
7: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
16: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
17: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
18: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
7: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
8: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
8: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
8: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
7: Sybren Tailleux, bedankt.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat dat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
20: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
21: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
22: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
23: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
23: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 14:00 tot 17:00. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
23: Ja, dus op die zondag namiddag zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
23: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
23: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
23: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
19: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
15: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
24: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
24: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
24: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
24: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
7: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
4: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
6: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
7: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
9: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
9: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
4: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Als de Polisfeest een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
16: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen, dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
17: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
18: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
19: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
19: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
19: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
19: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tastou in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
20: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
20: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
20: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
3: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
21: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de grote kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
22: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
8: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
8: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
8: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
25: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
25: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
25: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
25: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
25: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
25: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tastu in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
26: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
26: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
26: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
26: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
10: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen

0: krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
5: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
5: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
5: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
5: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
5: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Filip Monsenweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
5: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
5: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om...

0: zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, nee, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
4: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
5: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
8: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
8: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Krombe, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
4: Met mijn 3-raam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
5: Op de Torreltse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
6: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
7: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
6: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
7: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
6: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
7: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
8: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
6: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
6: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
2: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
2: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
2: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
11: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
14: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
6: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
14: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
6: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
14: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
6: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
14: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
6: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
14: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
6: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
14: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
16: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
17: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
11: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
18: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
6: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
18: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
6: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
18: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
6: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
18: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
13: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
22: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
23: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur, en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende, beter leren kennen.
6: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
23: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
6: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
23: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
11: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, om Breda te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
4: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
5: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
23: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
6: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
23: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
6: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
23: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
6: En wat is die mooie prijs?
23: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
6: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
23: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. Hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
6: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
23: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
11: Bedankt voor de duiding, Filip Roland.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een
1: dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
6: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners?
1: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
6: Vanaf wanneer gaat dat in?
1: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
11: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
9: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
1: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
20: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
10: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
6: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
10: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
6: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
10: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
6: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
10: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
11: John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
8: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
8: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
8: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
9: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaree.
13: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
15: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
15: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
15: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
15: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
6: Hier in de site bij het AZ Oostende.
7: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
8: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En ja, het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar fragment uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs. Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder

0: zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
8: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
10: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
11: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
12: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
13: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
13: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
13: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard.

0: En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
0: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
0: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
6: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
7: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
6: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
4: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
9: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
10: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
6: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
6: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
11: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
6: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
11: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
12: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Dina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
18: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
6: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
18: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
6: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
18: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
4: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
4: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
4: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
4: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
6: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
7: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zouden verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
8: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
10: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
10: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van I.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
14: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
6: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
7: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
8: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
11: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
11: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
11: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu nu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
11: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kugabaulier.
3: Ik ben David Nasus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
8: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
8: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
8: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
8: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
3: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
10: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
11: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
12: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
12: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar.

0: tekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
0: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
0: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
4: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
5: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
6: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk

0: recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
0: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
0: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
0: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
7: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
9: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
10: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
12: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
12: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke 2e zondag van de maand in actie te zien zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
8: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
8: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
8: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
8: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun

0: te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
3: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
4: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
5: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissing is menselijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
8: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
8: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor Café Bezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
8: Ja. Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd, om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
8: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
9: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
10: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
9: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Antsheeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
15: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
15: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het hol los van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
9: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
11: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
11: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
9: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
17: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
11: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant, in de week en de weekends, veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
18: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
19: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
9: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
20: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
20: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
20: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
9: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
10: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
9: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
3: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
4: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
9: Sybren Tailleux, bedankt.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
1: Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
26: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
26: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
26: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
26: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
26: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
26: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
25: Nieuws en info aan de kust.
24: Dit is Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
19: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
9: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
28: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
29: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier.
0: De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
11: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
11: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
11: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
11: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.

0: RC Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
8: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
8: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
8: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
8: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
10: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
12: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
14: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
15: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
15: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij